0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

was een fantastisch publiek.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is de IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Luister naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Non-stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
7: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Tot zondag. Dit is IJsselmond. Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dag tot zondag. Dit is IJsselmond.
6: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond.
4: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hier is hij dan, de lijst der lijsten. In het programma der programma's. De lijst waar u de hele week alweer op wacht. De lijst waarbij u vol verwachting wacht op wie de zakkers, de stijgers en de gelijkblijvers zullen zijn. De Nederlandstalige top 20 lijst. Zoals elke week met uw gastheer. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman. Jan Bergman.
4: En weer een hele fijne dag toegewenst, beste luisteraars. Fijn dat u weer bij ons afgestemd staat en dat u weer luistert naar mijn programma De Nederlandstalige Top 20. Oftewel bekende frequenties van uw lokale radiostation natuurlijk. Wat betreft onze lijst der lijsten, beste luisteraars, waar we elk moment mee gaan beginnen. Maar u weet, ten eerste krijgen we altijd natuurlijk onze hit van de week. En die komt deze week van... Nou, van het ene roosje naar het andere, daar doet Jeroen vanzelf dus mooi niet aan mee. Begin september 2026 kwam met deze nieuwe single uit. En dat is weer zo'n plaat waarbij je vanaf de eerste seconde al weet... Ja hoor, die blijft hangen. Lekker vrolijk, lekker Nederlands. En natuurlijk draait het allemaal om de liefde. Want waarom zou je verder zoeken als je thuis al precies hebt gevonden wat je nodig hebt? Volume een tikje omhoog voor Jeroen van Zelfs met Ik ga niet van roosje naar roosje. Onze...

En dat was onze zit van de week. Ik ga niet van rozen naar rozen van Jeroen van Zels. Beste luisteraars, zitten we klaar voor? We gaan weer beginnen hoor. Onze Nederlandstalige 20 komt eraan. Maar u weet, ik ga u eerst vertellen wat er gaande is deze week in onze lijst der lijsten. Deze week hebben wij 6 stijgers, 5 zakkers, 6 gelijkblijvers en 3 nieuwe binnenkomers. U weet, 3 nieuwe erin betekent dat er ook 3 uit verdwenen zijn. En dat zijn na 5 weken tijd Thomas Berger met Als je de keuze had. En na 9 weken tijd Monique Smit met Niet naar huis. En als laatste na 14 weken tijd Vegetris samen met Jacques met Baco in Monaco. Dat betekent dus dat we gaan beginnen met nummer 20. Want u weet, wij beginnen hier van beneden naar boven. En daar komt meteen een nieuwe binnenkomen. En dat is Yves Berendsen met Verlangen. Waarschijnlijk heeft u het nummer al eerder gehoord als u naar het programma kijkt. Beste zangers, daar komt het nummer uit voort. Deze week dus nieuw in onze top 20. Yves Berendsen met Verlangen.

0: Hij is deze week gezakt van de 12e naar de 19e plaats. 12 weken dan weer onze lijst. Dat was Jeffrey Hazen met Loco. Wat op nummer 18, komend van de oude plaats af. 15 weken in de lijst. Hier is Robert van Hemert met Zandlobster.
1: Nummer

0: En het was Damien van Os met Hard to Get. Deze week dus nieuw binnen op de 17e plaats. Waardoor we tegelijk blijven op de 16e plaats. 5 weken staat dan in de lijst. Hier is Wesley Broncos met Tutti Colori.
1: Nummer 16.

0: Hij is deze week 2 plaatsen gezakt naar de 15e plaats. Ook 2 weken staat er maar in ons lijst. Dat was Vincent met Dat Ben Jij. En we gaan door met ongelijk blijven. Jij wel op de 14e plaats. Hij staat alweer 194 weken in onze lijst der lijsten. En over wie heb ik het dan? U raadt het al. Hier is Marco Schuitmaker met zijn Engelbewaarder.
1: Nummer 14.

0: En het was onze hoogste die we binnenkomen, dus op de 13e plaats. Het was Monique Smit samen met Guido van der Graaf. Beter af alleen. We gaan door met nummer 12, komen de 9e plaats af. 4 weken over in de lijst. Hier is Maarten Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.
1: Nummer 12.

0: Vorige week was we in op de 20e plaats. Deze week doorgestoten naar de 11e plaats. Dat was Samantha Steenwijk. Met één blik is genoeg. We gaan doen onze top 10 best luisteraars. En daar wordt de split afgeweken door de 3D's. Met Je zit in mijn hoofd.
1: Top 10! Nummer 10!

0: En hij kwam vorige week binnen op de 15e plaats. Deze week doorgestegen naar de 9e plaats. Dat was Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. We gaan om de macht en die komt van de 10e plaats af. Dat was zijn 4e week over in de lijst. Hier zijn Tino Martin samen met Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Nummer 8.

0: Hij is ook deze week staan gebleven op de zevende plaats. Voor z'nachtste week staat hij al in de lijst. Dat was Marco Schuitmaker met Loesoe. Had op nummer 6. Die komt van de achtste plaats af, ook 6 weken in de lijst. Hier is Django Wachter met Bachata Bailando.
1: Nummer 6.

0: 3 plaatsen gezakt deze week, dus naar de 5e plaats. 7 weken staat hij over een lijst. Dat was Joey Nicolai met Tinto de Verano. En we gaan door nummer 4 bij Sleutstad, dus tegelijk blijven. 3 weken over in de lijst. Hier is Namibia samen met John West met Habibi.
1: Nummer 4.

0: Ja, beste luisteraars, er zit ons eerste uurtje erover op. Dan ga ik er even tussenuit voor reclame met nieuws. En dan ben ik natuurlijk bij je terug met de naaste drie nummers hier. Uit onze Nederlandstalige top 20 lijst. En niet tevreden daarna heel veel gezellige Nederlandstalige muziek. En natuurlijk ook onze rubriek, de drie uit Zuid-Afrika. Ik zeg maar weer, tot zo.
1: Tot straks, na de commercials.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hier is hij dan, de lijst der lijsten. In het programma der programma's. De lijst waar u de hele week alweer op wacht. De lijst waarbij u vol verwachting wacht op wie de zakkers, de stijgers en de gelijkblijvers zullen zijn. De Nederlandstalige Top 20 lijst. Zoals elke week met uw gastheer.
4: Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman.
3: Jan Bergman.
5: Welkom terug bij luisteraars hier bij ons tweede uurtje van de Nederlandstalige Top 20. Waar wij in ons eerste uurtje steken gebleven zijn bij de nummer 4. En daar staat Numidia samen met John West met Habibi. Gaan we door onze top 3, beste luisteraars. En daar wordt de spits afgebeten. Komen we van de 6e plaats af door Samuel Welten samen met Russo met Boom.
6: Dit is de top 3.

0: Hij is deze week staan gebleven, dus op de tweede plaats, 27 weken, staat hij alweer in onze lijst der lijsten. Dat was dus Justin de Wild met Cheerio. Gaan we door met nummer 1, beste luisteraars. Ook Tony daar vorige week. Ook 17 weken aan onze lijst der lijsten. Hier is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 1.

0: Jawel, beste luisteraars, dat was hier weer, ons Nederlandstalige Top 20. Hier is de Geheugentijd natuurlijk, ook hier bij uw eigen lokale radio. Ik zou zeggen, we gaan gewoon gezellig door met mooie Nederlandstalige muziek. En ook met nieuwe muziek natuurlijk. En niet te vergeten, het staat erop in de uitzending onze drie uit Zuid-Afrika, omdat die taal zoveel op onze eigen taal lijkt. Maar nu eerst gaan we door met Heb je even voor mij? Jazeker, want een van de bekendste meezingers van Frans Bauer is terug. Ruim 20 jaar nadat heel Nederland uit volle was meezong, krijgt Heb je even voor mij een compleet nieuw jasje. Frans Bauer bundelt die voor zijn krachten met Billy Dance en de Afro-Brothers. De vertrouwde melodie is gebleven, maar daar komt een frisse, moderne en vooral dansbare sound bij. En zelfs in de videoclip wordt teruggegeven op het origineel. Frans keert terug naar de camping, opnieuw in die herkenbare witte broek en oranje blouse. Tijd om het volume omhoog te draaien. Frans Bauer, Billy Dance en de Afro-Brothers met Heb je even voor mij?
1: Hey jongens!
2: Hey Fransie, heb jij even voor mij?
3: Heb je...

En er was nog een auto van Johnny Hoes, de cowboy soldaat. En daarvoor was luisteraars door Studio Eigenwijs gemaakt Blues Bunny's Eyes, een Nederlandse uitvoering daarvan. En soms heb je van die momenten waarop werkelijk alles klopt. En René Schuurman heeft daar maar één woord voor. Perfecto. Op 11 september jongstleden verscheen zijn nieuwe single Perfecto dus. Een vrolijke en herkenbare plaat met een bijzonder persoonlijk verhaal. René schreef het nummer namelijk samen met zijn zoon Senna. En de titel die komt gewoon uit huis van Schuurman. Als er iets goed geregeld is, een feestje geslaagd is of iets te vieren valt, klinkt al snel perfecto. Een lekkere positieve plaat over genieten van de kleine en grote momenten in het leven. Hier is René Schuurman met Perfecto.

En dat was Mag ik jou een avondje houden van Leni Gerrit. En daarvoor natuurlijk Normaal met Dun Achterhoedzoek. Beste luisteraars, we gaan dan met onze rubriek 3 uit Zuid-Afrika. Als eerste hoort u De Leeuw is Nou. Daarachter hoort u Hemel op Aarde van Klaus. En als laatste hoort u Rieke Snel met Roer mij. Hier zijn de 3 uit Zuid-Afrika.

trio Zuid-Afrika. En we gaan door met twee bekende stemmen uit het Nederlandse levenslied. Ze hebben de handen ineengeslagen en op 11 september 2026 verscheen Ik Weet Niet Waarom. De nieuwe single van Marloes Oosting samen met Frank van Etten. En dit keer krijgt het levenslied een verrassend countryrandje. Een warme melodie, een herkenbare tekst en natuurlijk zo'n refrein dat je na één keer luisteren al mee wilt zingen. Marloes en Frank kennen elkaar bovendien al veel langer. Frank werkte in het verleden al mee aan muziek van Marloes. Nu staan ze samen achter de microfoon voor een plaat die gemaakt lijkt voor de radio en de Nederlandse feestpodia. Hier zijn Marloes Oosting samen met Frank van Etten met Ik Weet Niet Waarom.

Ja, beste luisteraars, zoals je weet draai ik elke week een plaat van Mark Gerritsen. En dit keer een lied met een titel die meteen nieuwsgierig maakt. Op de plek waar jij nu bent in dit nummer. De single is uitgebracht 7 dagen geleden. Een Nederlandstalige plaat waarin gevoel en herkenbaarheid centraal staat. Want soms kan één bepaalde plek je direct terugbrengen naar een persoon. Een herinnering of een bijzonder moment. En juist dat gevoel weet Mark Gerritsen in deze plaat muzikaal over te brengen. Een nummer om even goed voor te gaan zitten. En vooral naar de tekst te luisteren. Hier is Mark Gerritsen met Op de plek waar jij nu bent.

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

En dat was Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Ja, beste luisteraars, dan kijken we op de klok. Het is tijd 2 uur lang Nederlandstalig voor u gedraaid. Met natuurlijk als eerstes ons Nederlandstalige top 20. Ik hoop dat u de muziek weer in de smaak viel. En dat u volgende week natuurlijk ook weer aanwezig bent. Hier als het vergeet met de Nederlandstalige top 20. Ik kan nog net 1 plaat voor u draaien. En we houden het vakantiegevoel nog even lekker vast. Want Dora neemt ons mee naar Griekenland. Op 4 september jongstleden wacht de zangeres uit Raalte haar single Griekse Nacht opnieuw uit. Een nummer dat Dora vroeger al regelmatig tijdens haar optreden zong. En dat ze nooit helemaal uit de hoofd heeft kunnen zetten. Met de bouzouki, de sitaki, de helderblauwe zee en natuurlijk die warme Griekse nachten waar je jezelf weer op vakantie. Dus, zonnetje erbij, drankje binnen handbereik en geniet er maar. Dit is Dora met Griekse Nacht. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende weekend. Dag hoor!

0: Elke week bij uw eigen lokale omroep. De Nederlandstalige Top 20.
1: Want echte vrienden, die heb je niet voor even.
0: Week in, week uit. 52 weken per jaar. De actuele lijst. Samengesteld aan de hand van de verkoopcijfers, aantal downloads en airplay.
2: Als jij niet kiezen kan, ga naar die andere dan.
0: De Nederlandstalige Top 20. Met de hit van de week, Nederlandse sterrennieuws en een overzicht van de Nederlandstalige Top 20. En dat alles wordt u gebracht door presentator Jan Bergman. Luister ook naar de Nederlandstalige Top 20. Elke week vaste tijd bij uw lokale radiostation.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

Ja, nogmaals weer een hele goede middag toegewenst. Welkom bij Made in Holland. Het is alweer 3 uur geweest op deze vrijdagmiddag, dus we gaan de komende 2 uur natuurlijk weer tegenaan met mooie Nederlandstalige muziek. We hebben natuurlijk straks onze conferentie, die is deze week van Snip en Snap. En in het volgende uur natuurlijk ook nog onze Made in Holland tip van de week en onze 3-in-1. We zijn dit uur begonnen met Dries Roelving en Laat mij niet alleen. En we gaan gauw verder natuurlijk. En doen we met Jan Bos en hij wil graag dat je hem neemt zoals hij is.

Ja, op zoveel dagen en nachten stond ze in de stromende regen, zoals het Holland Duo. We doen het twee achter elkaar. Je kunt luisteren naar Johnny Lyon en André van Duin. Zij dronk Ranja met een

even naar, pardon, de ander heeft nou niet verteld ons hoe hij met zijn kleinzoon omging. Opa's die klagen niet. En daarvoor kon u luisteren aan ouwetje van Johnny Lyon. En hij vertelde ons alles over zijn Sofietje. Ja, hebt u wat later ingeschakeld? Tot 5 uur ben ik nog bij u met Made in Holland vanmiddag. We gaan gauw door met de muziek. En dan gaan we doen met een andere André Hazes. En wat is dan liefde?

0: Geef me alles of geef me niets. Ja, dan weet je wel waar je eventueel aan toe bent. We gaan verder met onze conferentie. En die is deze week is die van Snip en Snap. Ja, en u hoort alles over het dokterspreekuur.
1: Ah, oh nee, dat kan werkelijk geen kwaad hoor. Ik zou zeggen, neemt u er maar 3 of 4, hè? Maar flink wat water innemen. Ja, binnen. Ja, natuurlijk. Ja, ogenblikje.
2: Goedemorgen, dokter.
1: Ja, nee, mevrouw, die misselijkheid, die kan nooit van die pillen komen. Goed, mevrouw. En anders dan belt u nog maar even, hè? Dag, mevrouw. Ja?
2: Goedemorgen, dokter.
1: Ik zei toch al binnen?
2: Ja, ik was ook al binnen, maar toen zei je ogenblikje, toen was ik weer buiten.
1: Oh, klein misverstand. Gaat u maar even zitten als u wil?
2: Wel, dank u.
1: Zo. Nou, hoe is uw naam?
2: De Brieder.
1: De Brieder. En uw voornaam?
2: Herman Jan Jacob.
1: Herman Jan Jacob.
2: Ja, maar zo noemen ze me niet. Ze noemen me altijd Zakkie.
1: Zakkie?
2: Ja, als ze roepen Herman Jan Jacob, dan kijk ik niet. Maar roepen ze, hey Zakkie, dan kijk ik wel.
1: Wow, dus dan kijkt u wel, hè? Ja. Nou, dat is prachtig. Herman Jan Jacob, Zakkie. Goed, is u particulier?
2: Nee, dokter Fons, GZ51003.
1: Is dat uw autonummer?
2: Nee, ik heb geen auto, ik ben een zebra.
1: Aha.
2: Dat is mijn fondsnummer.
1: Dat is uw fondsnummer, ja. Nou, vertelt u maar eens even, wat zijn de klachten?
2: Nou, dokter, ik stond gisteren in de fabriek en ik draaide een boutje aan een nippeltje van een transistortje. Hmm. En toen kreeg ik een scheut in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik.
1: Zo. En hoe is dat ongeval gebeurd?
2: Nou, het was geen ongeval, want dan liep ik in de ongevallenwet, maar ik loop nou het ziekteverzuim.
1: Ja, goed, meneer. Maar wat zijn dan de verschijnselen?
2: Ik heb helemaal geen verschijnselen gehad, dokter.
1: Maar beste meneer De Brieder, wat praten we dan alweer omheen? Wat mankeert u dan?
2: Nou, dat weet ik. Ik dacht dat u dat wist.
1: Ja. Maar beste man, hoe kan ik dan weten wat u mankeert als ik nog niet eens weet wat of de klachten zijn? Nou, vertelt u maar eens even langzaam, wat is er nou eigenlijk gebeurd,
2: hè? Ik stond gisteren in de fabriek en draaide een boutje aan een nippeltje van een transistortje. Mm. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier en toen zag ik sterretjes en hop, daar lag ik. En toen zeiden mijn collega's, gutzakkie, wat zie jij bleek?
1: Ja, met dokter Stuurman. Goedemorgen, mevrouw Welzenburg. Ja, dat is wel heel erg vreemd wat u dan zegt. Ja, vooral goed warm houden, hè. En na het spreekuur kom ik nog wel even bij u aan. Het is genoteerd, hoor. Dag, mevrouw. 7,50.
2: Nee, dokter Fons.
1: Nee, dit slaat niet op u.
2: Oh, ik dacht dat u nog af wou rekenen.
1: Nee, zomaar zijn we nog niet. Nou, vertel u wat eens even. U zag dus, hoe heet die dingen? Nippeltjes?
2: Nee. Is dat, ik draaide in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistortje. Mm-hmm. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelklier. Toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. En toen ik ben weer bijgekomen ook.
1: Zo. Zat u er eens voor dat u niet bijgekomen was?
2: Ja,
1: wat dan?
2: Dan had u me nou gemist.
1: Ja. Nou, kom meneer De Brieder nog even ter zake komen. Steek uw tong eens uit. Nou, u hebt nog een mooie tong.
2: Ja, is nog een oude van voor de oorlog.
1: Meneer De Brieder, wat ik vraag al, wat is uw beroep?
2: Nou, dat zei ik al. Ik draai in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistor.
1: Van een wat?
2: Transistor. Een draagbare radio om mee te nemen in de hand.
1: Ja, goed. Dat begrijp ik u wel natuurlijk.
3: Portable.
1: U werkt... Hè?
3: Portable.
1: Ja, portable, meneer. Ik begrijp u wel. U werkt op een radiofabriek.
2: Juist. Ik sta aan de lopende band, dokter. Ik sta en de band loopt.
1: Ja, stel je nou eens voor, meneer, dat het andersom was, hè? En dat die band stil stond en dat u liep. Ja, wat dan?
2: Ja, kreeg ik platvoeten, maar ik zelf kijk.
1: Nou, kom nou, meneer De Brieder, alsjeblieft. Ik heb nog meer patiënten als u. Ik zit hier niet voor Tuma.
2: Wat zegt u?
1: Ik zit hier niet voor Tuma.
2: Nee, u werkt voor uzelf. Ja.
1: En vertelt u me nou eens even, meneer, kalm en duidelijk. Hoe laat gaat u naar bed?
2: Nou, dat hangt er vanaf, dokter.
1: Juist. En als u nog zo in bed stapt, nietwaar? Slaapt u dan vlug in?
2: Nou, ik dommel een half uurtje, maar dan ben ik wel vertrokken.
1: Zo. En wordt u nog wel eens wakker?
2: Ja, dokter, iedere morgen. Ja. Oh. Iedere morgen. En dan zeg ik tegen mezelf, ah, daar is Zakkie weer, zeg ik.
1: Ja, goed, dat begrijp ik nou allemaal wel, meneer. Maar ik bedoel eigenlijk zo, wordt u wel eens even zo midden in de nacht even wakker?
2: Nou, dood enkele keer morgen midden in de nacht wel eens even uit. Nee, dat kan ik niet vertellen.
1: Nou ja, dat is nog onzin. Luister eens even, is u getrouwd?
2: Ja, jawel, dokter.
1: Zo, en eet u goed?
2: Ja, u ook.
1: Ja, meneer, ik eet prima.
2: Ja, ik ook. Het smaakt me ook allemaal lekker. En ik eet alles, alles eet. Alleen uien, moet ik niet te veel eten, hoor. Ik vind het lekker smeuïg smaakje, maar ik moet het niet te veel eten.
1: Ja, ja. Hebt u er last van?
2: Nou, ik niet. Oh.
1: Nou ja, goed, dat weten we dan wel, meneer. Drinkt u?
2: Zeg u?
1: Ik zeg, drinkt u?
2: Nou, graag, dokter.
1: Ja. Zeg, meneer, u gelooft toch niet dat ik u hier wat te drinken zal aanbieden?
2: Nou, kom eens. Kijkt u maar wat u in huis heeft.
1: Kijk, meneer, ik bedoel eigenlijk meer, is u een liefhebber?
2: Ja, hoor.
1: Zo, zo. Dus ja. Af en toe dan...
2: Nou, voor het eten neem ik altijd twee recht op en neer met de schut.
1: En dat smaakt u wel?
2: Ja.
1: Nou, dat vind ik dan wel goed.
2: Ja, ik vind het ook wel goed.
1: Wat is uw gewicht?
2: 60 kilo, dokter. Bloot.

0: het is een lekkere meid, dokter. Dat is een lekkere meid. Dat zeggen ze allemaal. Alle buurzamers. Nou, die vrouw van die zakkie, dat is een lekkere meid, hoor. Ik zie het zelf ook al, hoor. Echt waar, dat is een lekkere meid,
1: hoor. Alsjeblieft, meneer de Brieder, alsjeblieft. Wat kan mij dat schelen?
0: Ik kan u niet schelen, maar mij wel, hoor. Nou,
1: ja, meneer de Brieder, die lekkere meid voor u, die laat mij koud.
0: Ja, maar mij niet. Nee, echt maar, lekkere meid, dokter. Lekkere meid. Dat is allemaal, lekkere meid. Die zakkie wil een lekkere meid.
1: Zeg, meneer de Brieder, wilt u nou eens ophouden met die lekkere meid?
0: Ophouden? Ik ben er net mee begonnen. Dus. Lekkere meid, hoor. Heerlijk maar, lekkere meid.
1: Meneer de Brieder. Ja, stopt u nou met die onzin, meneer. Het interesseert me niet of uw vrouw lang is of ze dun is.
0: Nou, u krijgt van mij geen nadere bijzonderheden.
1: Dan stopt u nou met die waanzin, meneer, alsjeblieft. Ik zit hier niet voor mijn plezier. Ik bedoel eigenlijk alleen, heeft u er lang moeite mee met die sterretjes en die nippeltjes?
0: Nee, gisteren draaide in de fabriek een balkje van een nippeltje van een transistortje. En toen kreeg ik een scheut in mijn pijnappel. Klier. En...
1: Houd toch je klier op! Neemt u me niet kwalijk. Nee, dat was niet tegen u. Nee, neemt u me niet kwalijk. Nee, dan moet u even op mijn spreekuur komen, ja. Daar heb ik alle apparaten. Ja, dat is goed, meneer. Komt u maar, tussen 2 en 3 uur, ja. 7,50.
0: Dat loopt nog lekker op met die 7,50. Dan draai je de hele dag een balkje en een nippeltje van de transistor tekort.
1: Ja, goed, dat weten we nou wel, meneer de Brieder. Maar alsjeblieft een andere zaak. U is geestelijk, is u overspannen. En daarom ziet u al die nokjes voor uw ogen.
0: Zijn sterretjes, dokter, sterretjes.
1: Dat kan me niet schelen, meneer, maar u moet in ieder geval veel kalmer aandoen en in een rustiger tempo werken.
0: Dat kan niet, dokter.
1: Ja, waarom kan dat niet?
0: In gesprek.
1: Dat is toch een...
0: Ik zat ineens aan uw telefoon.
1: Dat is nog een toppunt van brutaliteit, meneer.
0: Ja.
1: Laat u dat maar. En anders dan gaat u maar liever weg van mijn spreekuur. Tijd erom, meneer. De Brieder, u moet het langzaam aandoen. Met het oog op uw gezondheid.
0: Dat kan niet, dokter.
1: Waarom niet?
0: Als ik sla bak, dan staan die anderen voor Jan Boterletter.
1: Ja. Maar kan die Boterletter dan niet een gedeelte van uw werk uit handen nemen?
0: Er werkt bij ons geen Boterletter. Kijk, links staat Elsevier en rechts staat Lurk. En ik sta hier, ik draai een boutje en een nippeltje van de transistor.
1: Met zakkie.
0: Zij zakkie?
1: Ja. Stil nou, meneer, als je nu...
0: Waar zijn zakkie?
1: Nee, mevrouw zakkie. Nee. Nee, ik ben niet dronken, mevrouw. Want er zit hier een man met een pijnappel toe hier. Ach nee, dan moet u op mijn spreekuur komen. Ik kan u nu per telefoon genezen. Gaat u dan liever naar een kruidendokter? Ja, en eet u maar wat yoghurt. 7,50. Meneer Boterlurk.
0: Nee,
1: meneer Boter...
0: De Brieder.
1: Ja, u staat aan de lopende band en u draait sterretjes op een lurk.
0: Nee, ik draai een boutje aan een nippeltje van een transistortje.
1: En dan...
0: Krijgt u weer telefoon.
1: Ik ben bezig. Nee, ik ben bezig, ja. Ja, dan kom ik naar het spreekuur wel even uw moer aandraaien. Nee, mevrouw, niet uw moer. Nee, ik kom uw bout opstrijken. Ja, dat neem me niet kwalijk, meneer. Ik ben een tikkeltje te warm. Ja. Ja, dag meneer Elsevier.
0: Was dat Elsevier?
1: Nee, Vrij Nederland is nou. Meneer de Brieder, luistert u eens even. U zit hier nog al een kwartier en ik weet nog niet wat er van u mankeert.
0: Dat u niet luistert, dokter. Hier staat Elsevier en daar staat Lurk. En ik sta hier daar. Een boutje en een
1: Stop, meneer. Nog hak schreeuwen. Maar heb je wel? Nou word ik niet goed. Nou word ik naar een psychiater.
0: Huh? Oh, dokter.
1: Ja.
0: U wordt helemaal bleek.
1: Ik ben niet lekker.
0: Dokter, steek uw tong eens uit.

de kinderen het wapen in of ja, een herscheiding of naderhand. Dat was in ieder geval ook wat Mark Gerritsen overkwam. En daarvoor kon u horen hoe een, ja, een dokter tot wanhoop werd gedreven door Snip en Snap. We gaan gauw weer door en doen met een ouwtje van Connie van der Bos. En ja, zij bezingt de andere kant van de maan.

De eerste keer die deed nog pijn. Het was Annie Schulder en Dave. Ja, en we zijn er weer bijna toe aan een van de laatste platen van dit uur. Dan doen we met de Gradamen en Zijn Rosa.

Ja, Rosa die heeft zijn benen genomen naar warmere oorden. Dat was Gerard Damen. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit eerste uur van Made in Holland. Ja, aan de andere kant van 4 uur ben ik natuurlijk weer terug met nog een uur. Kunt u niet meer luisteren naar het volgende uur, wens ik u natuurlijk voor straks smakelijk eten en natuurlijk alvast een heel fijn weekend. We gaan nu eerst toe naar het nieuws van 4 uur. Tot straks.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

Het antwoord weet alleen de wind. Dat was Guido van Hoorwaarder. Ja, welkom terug bij Made in Holland. Het is weer 4 uur geweest, dus we gaan nog weer een uurtje verder. Wat hebben we nog voor u straks? Natuurlijk de Made in Holland tip van de week en een goed gevulde 3-in-1. Maar eerst de muziek en dat gaan we doen met Litse Hille. En als je mij geen liefde, bij mij geen liefde vindt.

Ja, nou, het je van de zangeres zonder naam in een nieuw jasje gestoken samen met Henk Damen. Jongen, laat haar niet zo alleen. We gaan door naar The Wannabes samen met Peter Houtman. Ja, en voordat ik het vergeet... Wat de toekomst

Ja, je kan natuurlijk ook, om het niet te vergeten, een knoop in je zakdoek leggen. Dan ja, kun je afvragen waar die voor is. We gaan verder met Sineke en zij vertelt ons waar het gat van de deur is.

Ja, de Made in Holland tip van de week was van Peter Hartenveld. En ja, jij bent voor mij de liefste vrouw. Ja, als we de weerprofeten mogen geloven, krijgen we nog een hele mooie nazomer. Daarom heb ik nog maar eens een oud zomerhitje uit de kast gehaald. Je kunt gaan luisteren naar The Shorts en Comment Ça Va.

juist. Inspiratie ontbreekt, dan vannacht hoor je gewoon een mooi oud nummer. Als de dag van toen, dat was William van Dijk. Ja, en we gaan nog even verder met nog zo'n soort plaat. Drink rode wijn, het is Donny Ponsen.

0: Wil je altijd bij me blijven? Dat was Marcel Bruggeman. Ja, en hij bracht de tijd ook alweer op ja, ruim 5:05. We gaan verder met onze 3-in-1 van vandaag. En daarin de muziek van André Hazes.
1: Drie in één.

hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

De 3-1 van deze week was van André Hazes. Je denkt maar dat je alles mag van mij. Daarna de Vlieger. En als laatste hoor u Ik Meen Het. Ja, en wilt u zelf eens een 3-in-1 samenstellen, stuurt u dan een e-mail naar mij in holland@home.nl met daarin uw 3 favoriete plaatsen en waarom u ze graag wilt horen. Ja, de volgende is er eentje van Henk Voskuil samen met Monica West. En het klinkt misschien vreemd, maar ze zijn Liever Zonder Liefde.

Ja, samen met Jan Koervoet en Dana Winners zijn we ook aan het einde gekomen van deze Made in Holland van vandaag. Als u wilt reageren, een verzoekje aanvragen of zelf een 3-in-1 samenstellen, stuurt u dan een e-mail naar madeinholland@home.nl. Schrijven kan natuurlijk ook. Doet u aan Madeinholland, Oude Straat 216A 8261 CA in Kampen. Vanmiddag hebt u kunnen luisteren naar aflevering 1330 van Madeinholland. Samenstelling, presentatie, techniek en Westendorp. Ja, en volgende week vrijdagmiddag vanaf 3 uur ben ik natuurlijk weer bij u terug met weer een nieuwe Madeinholland. Maar ik wil u allereerst vanaf deze plaats natuurlijk voor straks een heel smakelijk eten toewensen en een heel fijn weekend. Ja, ik heb nog één plaat voor u. En dit is de volgende, die is de nieuwste van Janneke de Groot. En ik weet dat jij er bent. Tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in het ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: You are listening to Rock Heaven. Get ready for 1 hour of non-stop rock music, including the smooth sounds of soft rock, the power of hard rock, and everything in between. Immerse yourself in the ultimate rock experience. And enjoy the music.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Show.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: McAlpine Laird is that bad.

Heerlijke muziek, wat een begin van Song River. Ierse folk in de beste traditie van de Pogues. Het zijn de Merry Wall Loopers. Ze komen uit Dundalk County, Love. Het is een derde album inmiddels. Paddy Wackery en je hoorde The Big Mixer. Ja, dat is nog eens een begin. En het wordt een hele mooie uitzending. Althans, als het aan mij ligt. Want ik heb ze allemaal op de playlist gezet. Heb je kritieken? Heb je tips trouwens? Heb je tips voor mij? Even mailen naar berrykoetsier@gmail.com. En op dat adres kun je ook terecht voor het aanvragen van de playlist. Die stuur ik je door de regel donderdags. In je mailbox kun je gewoon meelezen welke artiesten er in de uitzending komen. Zit je nog aan de maaltijd? Laat het je smaken. Of zit je aan de koffie? Laat het je smaken. Ga ik verder met de man die vorige week ook al op de playlist stond. Eli Paperboy Reed. Het is inmiddels zijn 10e album, Getting There. Het is country, het is soul. En vorige week zei ik het ook al, af en toe een snufje funk. Welke heb ik voor je klaargezet? I can't even walk without you holding my hand. En het is een eerbetoon aan je partner.

Ik denk, ik draaide maar eens even drie achter elkaar. Het blokje eindigen we met het fraaie nummer van Ailey Edwards, een singer-songwriter uit North Carolina. Hij omschrijft zijn album Interpreting Heart Sounds Volume 2 als heel intiem. Nou, dat klopt wel. Je hoorde How Blue. Daarvoor de man die geïnspireerd is door Hank Williams en George Jones. Dat was Jason James. Cut the Chain is zijn nieuwe album en je hoorde Tonight I'm Stepping Out. In het blokje van drie begonnen we met een Amerikaan, Michael McGowan. Althans, ik dacht dat hij zo heette, maar volgens mij noemt hij zichzelf nu Michael Gowanson, omdat hij al jaren in Zweden woont. En zijn artiestennaam is dan weer de Satchel Kid. Kun je het nog allemaal bijhouden? Derde album, Heavy Kitten, en je hoorde Famous Last Word. Verder met de man die vorige week ook al op de playlist stond met zijn achtste album Troubadour Lee. Een singer-songer, puur sang. Ik heb het over Scott Cook. En hij gaat voor je brengen Enough.

Heerlijke muziek van Leo Marchin. Zijn album in 2024, ja, dat weet ik nog wel. Die haalde het eindejaarslijstje. Deze dan ook, is een nieuwe, The Leaving Kind. Nou, ik denk het niet. Staan wel een paar fraaie nummers op, hoor, getuigen. De albumopener Slow Me Down. Leo Marchin, Amerikaan. Geboren in Tsjechië uit Bosnisch-Kroatische ouders. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. Ja, je luistert nog altijd naar RTV IJsselmond live. Of misschien wel via uitzending. Gemist op deze site. En anders kun je tegenwoordig niet meer naar rootsparadise.com. Nee, het is nu rootsbeatradio.nl geworden. Ja, dat heeft allemaal te maken met Buma, Stemra, noem maar op. Het is niet meer on demand, mijn uitzending. Maar volgens mij sta ik viermaal in de week in het schema, uitzendschema. Ga even naar de site, dan kun je het uitzendschema even downloaden. En dan kun je precies zien welke tijden ik te horen ben. Rootsbeatradio.nl. Fantastisch mooie site geworden. Ga er maar eens even heen. En natuurlijk gewoon hier bij RTV IJsselmond blijven. Nou, combineer het maar. De Northern Bell, onder leiding van Stin Andreassen. Ze komen met een album of EP'tje eigenlijk. Even Cowgirls Get Set. Het is een Nordicana, zoals ze het zelf omschrijven. There's a party.

Heerlijke muziek van het 33-jarige bluegrass fenomeen Billy Strings. Nieuw album So Much For Goodbyes. En je hoorde Milltown Flat. Heerlijk. Hij heet trouwens van echte William Lee Apostel. Maar dat terzijde. Verder met oudgediende Charlie Parr toe aan zijn 20ste album Rooming House. Hij omschrijft het zelf als een folk opera. Hier is de titeltrack. We met in the kitchen there.

gewoon booming the country. Je hoorde Bob Dylan's Only Hobo. Over Bob Dylan gesproken, het is nog ver weg, 7 november hier in het Ukin. Een Bob Dylan avond, er zijn nog een paar kaartjes, dus wees er vlot bij. De zakdoeken nog even niet opbergen, want we blijven een beetje in dezelfde trend met Tenny Rain, Indie Folk, Chattanooga, Tennessee. Never Turning Back is haar nieuwe album in eigen beheer uitgegeven. Somewhere to Drive.

Riley Downing zou je misschien kunnen kennen als een van de leden van de Deathlands. Hij is toe aan zijn tweede soloalbum Landfill Poetry. En je hoorde Country Fool. Ja, dat brengt mij weer bij het klokje van gehoorzaamheid. Tijd voor mij om van den eten te gaan. En dat ga ik doen met Dean Owens en de Sinners. Live in studio opgenomen, favoriete nummers van hen. Op verzoek van Bert Pijpers. En Bert Pijpers die is gecommitteerd aan CRS, Continental Record Service. Maar hij heeft ook een eigen label sinds kort, Must Have Music. En daarvoor heeft hij Dean Owens en de Sinners uitgenodigd. Je gaat straks horen My Beloved Hills. Maar niet voordat ik een heel fijn weekend heb gewenst. Nogmaals, Roots Beats. Radio.nl. Daar vind je een schema wanneer je Song River kunt herbeluisteren. En anders gewoon op uitzending gemist van RTV IJsselmond. Straks heel veel plezier bij de jongens van Rattenplan of andere uitzending die na mij komen op RootsBeatRadio.nl. In ieder geval, tot een volgende keer. Adieu.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: De coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: U luistert naar Jong IJsselmond. De Rebel on your radio. Rataplam.

0: Rattenbang met Harald
1: en Lennart.
2: Het is vrijdagavond, het is 25 september 2026. We begonnen met Tom Petty en de Heartbreakers. Het is vandaag 9 jaar geleden dat hij zijn laatste optreden zou geven. Wist hij natuurlijk niet, maar een week later was hij overleden. En ik denk, ik heb dan weer een oud liedje uit 1991 uit de kast. En dat was dus Learning to Fly.
3: Ja, er komt allemaal nieuw werk uit, toch, van hem?
2: Ja, er komt een nieuw oud. Van de eerste paar platen, die komen dan inderdaad opnieuw met allemaal outtakes en live-opnames. En,
3: nou, leuk
2: dat
3: voor de fans.
2: Zeg maar 50 jaar geleden is dat de band, of ja, 50 inmiddels alweer. Ja,
3: wauw, de tijd vliegt. Ik wist het nog als de dag van gisteren.
2: Het gaat hard, ja. Wat hebben we vanavond, Lennart?
3: We hebben een leuke show voor je met zometeen eerst natuurlijk een tip van Barry Koetsier. Ik ben benieuwd wat hij voor ons heeft meegebracht. We gaan proberen contact te leggen met Hidde de Graaf. Die is als het goed is terug van Ibiza.
2: Is je niet op vakantie een keer?
3: Ik geloof deze week niet. Oh, okay. Ja, dat zal op enig moment neem ik aan wat geld verdiend moeten worden. Ja, om al die vakanties te betalen. Ja, precies. We hebben natuurlijk een album van de week. En een lijst met de best verkochte albums en dat soort zaken. En tussendoor draaien wij af en toe wat muziek. Zoals deze van Grace Potter.

0: Een jaar of, god, wanneer zal het geweest zijn? Een jaar of 10 geleden misschien wel, bracht de Grace Potter een album uit. Waar wij, en dan heb ik het over jou, Harald, en ik en Hidde allemaal zo enthousiast over waren dat het onze top 10 haalde. Ik weet niet of dat met Trespasser weer het geval gaat zijn. Dat is het album wat ze dit jaar heeft uitgebracht. Maar ik ben er in ieder geval wel erg enthousiast over.
1: Ja, die komt wekelijks voorbij inderdaad.
0: Ja, zeker. Lost Café heette het nummer wat je hoorde. Nieuw materiaal dus van Grace Potter.
1: Grace Potter. Welkom Barry, hoe is het?
2: Ja, goed. Ja, weekend altijd goed natuurlijk. Mooie vooruitzichten qua weer. Dus morgen maar eens even naar de voetbal. Ook maar eens even weer de draad oppakken. Want het is alweer een tijdje geleden. Dus iets minder tijd voor muziek te luisteren. Maar goed, dat doen we dan maar weer door de week. Nieuw album van Chris Pierce. Zijn vijfde Signs for the Heavy Hearted. Songs for the Heavy Hearted moet ik zeggen. Hij is druk baas, hoor. Het is een wijnproducent. Het is een trouwambtenaar. Hij is leraar. Dus ook nog af en toe maakt hij een album. Samen met onder andere Gray Delisle, Allison Russell en de man die je op gaat horen op het nummer Two Angels, Steve Earle.
0: Luisterplezier met Barry Koetsier.

0: Mooie stem zo bij elkaar.
1: Ja, ja, Steve, hij is druk, hè? Want volgens mij is hij toch ook op tournee met de Waterboys.
0: Hij was vorige week inderdaad in Nederland met de Waterboys tournee.
1: Ja, een veelgevraagde studioartiest ook wel. Nou, in ieder geval, jongens, ik wens jullie een fijn weekend.
0: Goed weekend.
2: Goed weekend.

0: Good Wild Gods en de Old Sea Brigade en Delancey and Me.
1: Is dit nou serieus?
0: Fijn liedje.
1: Nou, dat heeft dan ook in de lucht gehangen. Want ik heb letterlijk deze band van de week in mijn lijstje gesleept.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik had Beautiful Places van Good Wild Gods en de Old Sea Brigade inderdaad.
0: Ah, wat leuk.
1: Zo'n nummer wat ik weet niet eens meer welke plaat ik aan het luisteren was op een streamingdienst. En dan als het album afgelopen is, dan... Oh, misschien vind je dit ook wel leuk, hè? Dan gaan ze zo'n van die suggesties streamen. Dit zat ertussen, dit vond ik meteen leuk. Dus ik denk, die ga ik draaien.
0: Deze zat in een Fresh Folk, wat ik een lijst die ik volg. En,
1: Is het ergens in het algoritme, komt dit bovendrijven en wat terecht, want het is gewoon lekkere muziek. Dus wij zitten op de punt van de speer, als het in ieder geval om Good Wild Gods gaat. Angus en Julia Stone, die hebben ook wel solo muziek gemaakt, maar de laatste jaren maken broer en zus dat vooral samen. En dat doen ze eigenlijk heel prettig. Er is een nieuwe plaat uit, die heet Karaoke Bar. En dit is het nummer wat erop staat. Celestial Bodies.

0: Het zijn Angus en Julia Stone, Karaoke Bar heet de plaat. Het is een leuk album geworden, 35 minuten. Dus hij zou in principe op een lijstje kunnen. Weet ik niet. Hij staat wel ergens op een shortlist. Ja, ik vind hem lekker. Het is een beetje dit. Dancy, funky.
1: Iets meer...
0: Iets meer power dan ze misschien in het verleden ook wel gemaakt hebben. Maar het is niet allemaal dit hoor. Het heeft ook wel echt hun... hoe zeg je dat? Er staan ook wel wat langzamere nummers op.

0: beste 10.
1: Wat staat er deze week in de top 10?
2: Op nummer 10 vinden we singer-songwriter Alex Warren. Wild Child heeft zijn nieuwe plaat. Mm-hmm. West Side Cowboy nog steeds op nummer 9. It Goes On, leuke plaat van leuke Britse band. Interpol dan op nummer 8. Indie Rock op The Mirror Weighs a Ton heet die plaat. Is ook leuk. Misschien dat we daar deze uitzending nog wel wat van gaan draaien. Mm-hmm. Dan een speciale productie van Massive Attack en Tom Waits. Boots on the Ground heet het. Het is exclusief, volgens mij alleen fysiek verkrijgbaar, bij de Betere Platenzaak.
0: Ja, goed.
2: Timeless van Prince is een soort van compilatie van werk wat volgens mij niet eerder is uitgebracht. Nee. En dan uit allerlei verschillende decennia van zijn carrière. Ja. Dus je hebt een soort van best-of, maar dan een best-of van al het werk wat nooit is uitgebracht.
1: Ja,
2: een interessant concept.
1: Een nummer van draaien.
2: Ja. Jungle dan op nummer 5, Sunshine heet de plaats. Sienna Spyro op nummer 4 met Visitor. Ezra Collective, dat is geloof ik een soort van jazz op nummer 3. Here Because of Hope, Bonobo op nummer 2. En Phoebe Bridgers nog steeds onveranderd op nummer 1. Lost Weekend heet haar album. Deze week natuurlijk een nieuwe versie uitgekomen van het album wat Taylor Swift vorige week uit heeft gebracht. Dus ik vermoed dat die volgende week wel ergens in deze lijst staat.
1: Top 10 staan hier aan, denk ik.
2: Maar dan gaan we allemaal niet draaien, want we gaan naar het album van de week.
1: Ja, Bob Seger is het deze week geworden. 20 jaar geleden kwam Face the Promise uit en die is nooit op vinyl uitgebracht. En ze dachten van, nou, 20 jaar later gaan we dat doen. Met 4 nieuwe nummers erop.
2: Geweldig.
1: En ja, ik denk dat het eindelijk op vinyl. Ik heb hem inmiddels binnen en het klinkt als een klop natuurlijk.
2: Ja, leuk.
1: Beetje opgepoest denk ik ook qua productie en in ieder geval qua mastering. Dus een topper Bob Seger en de Silver Bullet Band eigenlijk. Oh, dit is zo mooi. Wait for me.

0: Seger, Wait For Me.
1: Bob Seger, dat is een nummer wat we 20 jaar geleden heel veel hebben gedraaid. In 2006 was dat dan.
0: Fijn.

0: het liedje Brandy van Happy Landing heet de band. En alleen dat introotje al, en dan, ja, dan is het al goed.
1: Klinkt goed, leuk pianodeuntje. Mooi pianogeluid trouwens ook in dat nummer. Elvie Shane kende ik omdat...

0: I love you, baby. Ja, hug, hug, hug.
1: Ja, nou eventjes nog na praten over of dit wel een goede opname was. En, Elvis Shane, ik vind een man met een fantastisch mooie stem. En de ene keer dan is het snerpend alsof je ja, een of andere grote outlaw te maken hebt. En de andere dan zingt hij liefdesliedjes alsof hij de gebroken heid zelf
2: wals,
1: is.
2: Een beetje wals ook.
1: Ja, dit zit er een beetje ergens tussenin. Ik vind het een veelzijdig artiest met een mooie stem.
2: Ik kwam de band The Tubs tegen. Leuk hoor. Hard Life.

0: En dat is het zeker. Hard Life van de Taps.
1: Interpol vonden we in de top 10 van best verkochte albums. Met hun nieuwe album The Mirror Weighs a Ton op plaats nummer 8. En ja, een van de grootste rockbands, denk ik dat je wel kunt zeggen, van de afgelopen 20 jaar. Die zijn dus terug met een nieuw album. Dit is een nummer van die plaats, See Out Loud.

0: Op 17 november staan zij in de Avonds Live. Weet ik eigenlijk niet. Misschien wel. Ik moet nog eens een keer dat goed naar dat nieuwe album gaan luisteren. Ze nemen de Block Party mee. Ook een soort van uit dezelfde, hoe heet dat? De post-punk traditie is het, als ik me niet vergis.
1: Mooi.
0: Leuk. Dus.
1: We gaan naar de koppelplaat. En ik heb eens gezocht in de jaren 70. En er was natuurlijk in Los Angeles ook veel relaties die uitgingen. En ik denk, ik zoek een verband tussen het ene liedje waar een relatie eigenlijk misloopt.
0: Ja.
1: Van de ene band en dan ook met de andere band. Dus het eerste liedje wat ik ga draaien is New Kid in Town.
0: Ah, oké.
1: Want dat is natuurlijk altijd, als er iets nieuws is, een nieuwe vlam, of dan is de oude vaak weer vergeten.
0: Ja, dat je, of artiesten hebben dat natuurlijk ook wel inderdaad. Dat,
1: ja, je kunt het breder trekken inderdaad, ja. ook naar relaties en... Dat doen ze bij deze ook. Dus een live opname uit RS76, New Kid in Town van Eagles. En naar de klok bij ons.
0: Iets met een linkje. Ik ben heel benieuwd.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Rebel on your radio.
6: Rataplan.

0: Lennart.
1: Welkom bij het tweede gedeelte van de Radboom. Begonnen met de koppelplaat. Het eerste liedje was van Eagles en New Kid in Town. Ja, break up inderdaad. Allemaal kom maar in kwal. Het tweede liedje was minstens zo erg. Go Your Own Way, ja. Mac, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks. Ja, dat ging niet meer. En de een schreef een liedje voor het ander. Was dit liedje. En ja, break up.
2: Twee nummers eigenlijk. Allebei de andere kant van de medaille of zo. De een is van, oh ja, er is een nieuwe spannende variant van mij in de stad. En de andere is van, nou dan hoepel je toch een eind op.
1: Precies, ja.
2: om het zo te zeggen.
1: Ja, ik vond het wel een grappige combinatie van dingen. En ook omdat die bands natuurlijk samen ook allerlei...
2: In dezelfde scene zaten. Ja, waarschijnlijk dezelfde coke dealer hadden in die tijd.
1: En dat denk ik wel, ja. In L.A. Wat hebben we tweede uur?
2: In ieder geval nog muziek. Zoals deze van Westside Cowboy. Op nummer 9 in de top 10. Dat is te laag. Dus we gooien er nog een keer in. Kickstones, The Boys.

0: Prince en I Wonder, hij vraagt het zich af.
1: Hij weet het niet zeker.
0: Hij weet het niet. Nee, ja. Het zou kunnen, zo niet.
1: Als hij het zelfs niet weet, no. Wie zou het dan wel weten?

0: Ruthie Foster, die won een Grammy, de Best Contemporary Blues Album Grammy, om precies te zijn, in 2025. En op haar nieuwe album, waar dit nummer Come On Up dus op staat, wordt zij onder andere begeleid door Larkin Poe, die het jaar daarvoor, in 2024, de Best Contemporary Blues Album Grammy wonnen voor het album Blues Blood Harmony, wat destijds uitkwam. Mm-hmm. Ja, eigenlijk van Larkin Poe verwacht ik binnenkort ook wel weer nieuwe muziek.
1: Ja, dat denk ik ook. En een toertje erachteraan, denk ik.
0: Misschien hopelijk wel weer ook weer in Nederland. Ja, misschien wel weer naar Groningen. Daar, dat was lekker dichtbij de vorige keer.
1: Bij inderdaad. We gaan naar een plaat die vandaag uitkwam van Francis Rossi. En hij heeft een weer allemaal demos verzameld. Die dan niet klinken als demos, maar wel zo gebracht worden.
0: Verdacht goed zijn voor nummers. Demos, ja.
1: Extra nummers en nieuwe dingen er ook op. En het is weer een treat, zoals ze dat noemen in Engeland. Het is weer lekker. En dit is een Sinking in Blue. Heeft hij een totaal andere versie als hij ooit is uitgebracht. En dat is dan wel weer fijn, want deze versie vind ik stiekem beter.

0: En dan wat later op met Hannah Rickard, een duetplaat met een zangeres en violiste. En dit was dus het originele demotje daarachter.
1: Leuk. Ja, Israel Ness heeft een nieuwe plaat uit. Ja. Sweetheart of the Rodeo heet het. Volgens mij zijn het...
0: dat is de Birds plaat.
1: Ja, precies. Ja. Het zijn allemaal covers van nummers die hij bewondert.
0: Ja, van die plaat. Die hele plaat heeft hij gedaan.
1: Ja, precies. Dit is Nothing Was Delivered.

0: Ja, wat ik wel grappig vind aan dit album is dat volgens mij, als ik mijn popgeschiedenis me goed herinner, was Sweetheart of the Rodeo voor The Byrds juist het album dat ze een beetje van de psychedelica weggingen en de country binnenkwamen. En Israel Nash, die trekt het weer schaamteloos zijn eigen hippie psychedelica kant in. En dat vind ik wel leuk. Dat zit een soort van een lijn in. Want Israel Nash kwam volgens mij, die heeft eigenlijk een beetje de omgekeerde beweging gemaakt. Die begon toen nog Israel Nash Gripka als toch wel echt country artiest. Met violen en toestanden. En heeft zichzelf opnieuw uitgevonden als een soort country hippie. Dus eigenlijk maakt hij een soort van de omgekeerde beweging die de Byrds ooit hebben gemaakt. En daarom is het wel leuk dat hij juist dit album covert.
1: En misschien ook wel weer binnenkort live te zien in Nederland, want dan komt hij graag.
0: Hij komt regelmatig langs, vaak met een band en dat is plezierig.
1: We gaan naar het album van de week, dat is van Bob Seger. En dan Face the Promise, 20 jaar geleden kwam de plaat uit. Nu met 4 extra tracks en opgepoetst en op vinyl.
0: Kan zo weer op jouw lijstje.
1: En Let Me Try... Dat is een extra track, de laatste track van de plaat. Luister maar.

0: Op zich feest de promise. Volgende week hebben we een nieuwe plaat. Ik ben al nu wel nieuwsgierig wat het gaat worden, het album van de week.
1: Let Me Try heette het nummer. En ik dacht, ik hoor een soort van koppelplaat met het album van vorige week. Dat was namelijk Train, met hun hartstikke leuke album Mad Dog in the Fog. En daar staat What If We Try op.
0: Ja, kijk.
1: Dus als we die nou eens achter elkaar draaien, nou goed. Zo, twee koppelplaten voor de prijs van één.

0: Train. Verrassend leuk album van een verrassend leuke band. Ik had niet verwacht eigenlijk dat ze nog... Train is niet zo'n band die ik zeg maar op de voet volgde.
1: Nee.
0: Af en toe maken ze geloof ik nog wel eens een kerstnummer of zo. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer hun laatste studioalbum uitkwam. Maar dit is gewoon echt een superleuk album. Lekker gevarieerd. Een band op het toppunt van hun kunnen.
1: Zeker. Hele goede plaat dit. Ik denk dat die we misschien wel ergens in de
0: dat
1: shoplist
0: zou zo kunnen. Ja.
1: Brian Elmquist en Visitor en hebben een nummer gemaakt met The Lone Bellow. En ja, die kwam vanmiddag tegen Magnolia Rain. Geweldig, leuk liedje.

0: Een beetje uit de stijl van James Taylor, om het maar even zo te zeggen.
1: Zeker, ja.
0: Theo Kandel en Jackie Evans, About Dreams heette het nummer.
2: Aan de lijn onze razende reporter Hidde, welkom, hoe is het?
3: Hallo mannen, goedenavond, Ja, gaat prima, hoe is het bij jullie?
0: Ja, goed, hè? Maar wij zijn niet net zeg maar een paar dagen terug van het wilde.

0: Ibiza.
1: Ik wou zeggen.
2: Nou, ik ook niet een paar dagen hoor. Helaas is het over een week geleden.
1: Oh.
2: Ja, vorige week zaterdag teruggevlogen. En ja, sindsdien de blues gehad en ik loop gewoon terug.
0: Oh. Ja, het was echt een groot feest daar.
2: Ja, het was echt. Ik ging er echt een beetje naartoe voor een beetje natuur knuffelen. Misschien even een half dagje strand of zo, weet je wel. Maar voor de rest gewoon boekjes lezen. Ja. Onder een boom, een olijfboom. Waar dan zo'n konijntje voorbij huppelt. En een sinaasappel uit de boom valt. En allemaal van dat soort dingen. Weet je wel, The Godfather, daar ging ik eigenlijk een beetje voor.
0: Ja.
2: Maar ik ben echt helemaal door het geluid gegaan een week. Het is echt niet normaal, joh. Ik ben helemaal teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Het is echt niet normaal. Ja. Ja, we zijn drie, eigenlijk van de vijf nachten dat we er waren, zijn we er drie, ja, gewoon de hele nacht weg geweest. Gewoon ochtends om 6:30 terug.
0: Zo, joh. Nou, dat is voor onze gevorderde leeftijd is dat best netjes.
2: Ja, nou, ik weet niet precies, Lennart, bij jou is het echt net gebeurd natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar we zijn toch echt geen 20 meer, hoor.
0: Nee,
2: Sorry.
0: Ik ben er ook achter gekomen van de week, ja. Dat je denkt van,
2: nou, weet je wat ik was? Ik vond van stuitend. Ik stond op het vliegveld van Ibiza terug te vliegen naar Nederland. En toen zei ik tegen mijn lief, die ietsje jonger is dan ik, niet 20, maar wel ietsje jonger. En ik zei, goh, kijk je al die verdrietige, ja, 40, 50 plussers die allemaal met dan zo'n Ushuaia shirt aan. Een Armin van Buren shirt. Met van die wallen die tot op hun knieën hangen. Weet je wel, die staan hier dan, want die kunnen dan eindelijk eens een keer een weekendje even of een weekje los, zeg maar. En toen keek mijn lief me aan, die zei, lul, je bent zelf 44. Dat ik, ja, waar?
0: Een beetje Armin van Buren t-shirt, ja, precies.
2: Ja, ik ben net zo verdrietzak als al die andere eikels hier. Ja, het is verschrikkelijk. Maar ik heb er ook een beetje schijt aan. Het was een heerlijke week. En,
0: dat is
2: wel duur trouwens. Ja,
0: ja, dat dus geloof ik iemand, best.
2: Ja, dus als iemand zeg maar luistert en denkt, oh, we gaan een GoFundMe starten om hier volgend jaar weer naar Ibiza te sturen. Ik ben je zeer dankbaar. Er is een soort grapje over Ibiza. Van als mensen zeggen, weet je wel, Ibiza is echt die 2000 euro vakantie in een week zeg maar waard. En eigenlijk is het zeg maar die 4000 euro waard, wat uiteindelijk 12.000 euro wordt. Weet je wel? Zo moet je het eigenlijk wel een beetje inschatten. Ja. Het is krankzinnig duur. Had ik jullie verteld over de prijs van het Heinekentje?
0: Nee.
2: In de Universe? Oké, ik stond dus in de Universe. Hè? Ja. Een van de eerste nachten. Naar Armin van Buren, die van 1 tot 6 heeft gedraaid. Mm-hmm. Het geluid stond zo hard dat ik de haartjes op mijn arm voelde bewegen.
0: Zo.
2: Nou, dat is hard. En dat is geen grap. Echt gewoon op de beat voelde ik de haren op mijn arm bewegen. Mm. En ik had dorst. Zoals men heeft. Als men 10 minuutjes op dat soort muziek staat te dansen. Tenminste, ik wel. Dus ik loop naar de bar toe. En dan kan je dus een Heineken. Mm. Dat is natuurlijk het chique bier daar. Van die een soort festivalachtige flesjes. Met een extra grote opening aan de bovenkant. Zodat het ook lekker snel op is, zeg maar.
0: Ja.
2: En in zo'n een soort blik. Flesje was het, zeg maar. 30 centiliter, dus minder dan in het blikje of in het flesje dat je uit de kraf haalt, zeg maar. 19 euro.
1: Ah, nee joh.
2: 19 euro.
0: Ja, leuk.
2: Een shotje tequila was prima tequila. Shotje tequila, hè? Een shotje, jongens, heb ik het over. Ja. Ik heb het niet over een emmer. Ik heb het over een shot. 24 euro.
0: Voor een shotje. Kun je een fles tequila verkopen?
2: Ja, nou ja. Ja, ja, ja nou ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, dat. Dus Ibiza is duur, maar ik heb genoten. En ik ga volgend jaar weer. Ik vind het helemaal fantastisch.
0: Snel weer geld verdienen.
2: Ja, precies.
0: Bij deze.
2: Laten we maar beginnen dan.
3: Nieuwsflits.
2: Oké, jongens, zoveel. tijd heb ik eigenlijk niet. Dus laten we. Ik heb een beetje te lang doorgeluld over
0: Ibiza. Partijen. Dus,
2: ja, dus laten we toch maar eventjes heel snel gaan dat mijn ras is weer iemand kwijt. Damiano David, waarvan mijn eigen, de zanger van Maneskin, waarvan we eigenlijk allemaal wel wisten dat hij hetero was. Maar ja, deze man heeft het queer beter zo'n beetje uitgevonden, denk ik. Hij is getrouwd met Dove Cameron en dat gunnen we deze man natuurlijk. Wat een leuke muziek maakt hij. En we kennen Maneskin natuurlijk, Lennart, van?
0: Het Songfestival.
2: Speaking of the devil, het gaat door. We gaan er toch naar dit jaar, jongens.
0: Ja, wat een
2: slap. Aslan Tros heeft zich natuurlijk eerder dit jaar teruggetrokken, omdat ze zegt als Israël meedoet, Israël, de leider van Israël wordt op dit moment door het internationaal recht, de strafhof, zeg maar,
0: arrestatiebevel uitgevaardigd, ja, inderdaad.
2: Ja,
0: en
2: precies.
0: Gewoon in New York, ja, dat is toch ook wel...
2: En zullen we deze club dan gewoon niet uitnodigen voor het Eurovisie Songfestival? Nou, daar spullen we zo over uitgebroken. Avotos heeft gezegd, gaan we niet doen. En nu heeft de NPO gezegd, ja, maar dat gaan we wel doen. En wij als NPO dwingen de NOS, die toch een soort buddy boy is natuurlijk van de NPO. Hè. Die moet uiteindelijk uitvoeren wat de NPO doet. Het is samen met de NTR de enige publieke omroep zonder leden. Ja. Dus die zijn echt een soort taakomroep, zoals dat heet. En die hebben dus de opdracht gekregen om het Eurovisie Songfestival uit te gaan zenden. Dat betekent dus ook dat er nieuwe inzending moet komen natuurlijk vanuit Nederland. En die wordt dus ook niet met een soort groot festival en dat soort geflut bekendgemaakt. Dat zijn gewoon een aantal mensen die plegen er verstand van te hebben, die bepalen dat. En dan gaat de NOS er dus ook verslag van doen. En dan gaan zij zo objectief mogelijk en neutraal mogelijk doen.
0: Ja, dat kan dus niet.
2: Nou,
0: nee.
2: Weet je, je kan het wel doen, maar ja, er is natuurlijk geen... Aan om naar te kijken.
0: Echt het slapste verhaal wat ik in tijden gehoord heb. Het is ook echt,
2: dit is zo'n slecht verhaal
0: van Nederland. Nederland ten voeten uit, zeg maar. Er is eindelijk eens een keer een club echt mega respect voor de Avrotros in dit geval.
2: Dat zeker, ik
0: eindelijk eens een keer een rug recht houden. Ja. En dan heb je zo'n fucking slappe hap van de NPO die daar dan die op zo'n manier, zeg maar, van ik heb hier geen respect voor en ik snap het ook niet.
2: Want... En nou, ik snap, hun argument is, het Songfestival verbindt.
0: Ja, dat doet
2: het
0: dus niet.
2: Nou, dat denk ik niet.
0: Dat is letterlijk dus niet het geval.
2: Nee, dat is gewoon duidelijk.
0: En daarmee dit soort wollige bullshit taal, waar iedereen wel doorheen kan prikken, een verhaal over ophangen en dan ook nog denken dat we dat dan met z'n allen willen accepteren of zo. Ik vind het echt de slapste hap die ik in tijden heb gehoord.
2: Maar het is een ingewikkeld politiek verhaal. Om nog maar even te wijzen over Macklemore en Ed Sheeran. Ik weet niet of jullie dat verhaal van mij gekregen hebben. Macklemore Ed Sheeran is bezig met een grote Amerikaanse tour, stadiontour. Ja. Heeft een aantal mensen in het voorprogramma. Ik moet rephrasen. Had een aantal mensen in het voorprogramma. Ja, waaronder Macklemore en Phineas. Hè, de broer producer van Billie Eilish bijvoorbeeld. En Macklemore heeft op het podium gezegd, Free Palestine, en heeft daar een boodschap van vrede en van liefde verkondigd. Ik heb hem net zelf teruggeluisterd, omdat ik dacht, ik wil me niet laten leiden door westerse propaganda, door Joodse propaganda, door pro-Palestijnse propaganda. Ik wil gewoon luisteren wat die lul gezegd heeft. Jongens, hij zei alleen maar, zullen we gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. En mijn Joodse vrienden, mijn Joodse broeders, dit gaat niet over jullie. Als ik kritiek heb op de staat Israël, betekent dat niet dat ik kritiek heb op jou. Dus let's just fucking love each other, weet je wel? Dat is wat deze man zei. Toen waren er heel veel, helaas, en ik vind het vervelend dat ik op deze manier moet zeggen, maar het is wel zo, blijkt, Joodse eigenaren van stadions in de Verenigde Staten, die hebben gezegd, als deze man dit soort dingen gaat zeggen en Free Palestine op het podium roept, dan is hij niet meer welkom in mijn stadion.
0: Ja.
2: En in plaats
0: diezelfde
2: van
0: stadions, overigens, waar Kanye West van harte welkom is.
2: Juist. Maar we gaan daar helemaal niet over hebben wat we hiervan vinden. Want daar hebben we helemaal geen tijd voor.
0: Nee.
2: En het is wel duidelijk wat we hiervan vinden.
0: Ja.
2: Want dit is natuurlijk werkelijk van de rat op de snuffel.
0: Ja,
2: Ed Sheeran heeft dit geaccepteerd, of in ieder geval, dat is niet helemaal eerlijk. Nee, dat ga ik ook niet kort door de bocht.
0: Dat heeft hij wel.
2: De promotors van deze tour hebben gezegd, oké, Macklemore is blijkbaar niet welkom op deze tour bij deze stadions. Dus wij gooien Macklemore uit het voorprogramma van Ed Sheeran.
0: Ja.
2: Wat Ed Sheeran is aan te rekenen, dat hij niet heeft gezegd, Ed Sheeran heeft gezegd, ik neem geen, mijn muziek gaat over liefde, gaat over blijdschap. Ik ga geen politieke statements nemen. Of innemen. Met alle respect, Edje, dat kan niet in deze.
0: Allereerst is dat natuurlijk lafbekkerij. En ten tweede, je bent Ed Sheeran, de grootste artiest op aarde. Het is niet zo dat jouw promotors, dat jij voor jouw promotors werkt. Jouw promotors werken voor jou.
2: Juist. En toen hebben... maar ik kan me best voorstellen dat Ed Sheeran zegt, ik ben niet degene geweest die de knoop heeft doorgehakt om Macklemore te ontslaan van deze tour.
0: Ja, maar hij
2: ik kan me
0: best
2: voorstellen dat buiten hem om is gegaan.
0: Ja, maar dan ben je nog steeds zo'n volstrekt weekdier dat je niet zegt van ja, hallo.
2: Precies. Wie was geen weekdier? Phineas, de broer van Billie Eilish. Die heeft namelijk gezegd, ja, oh, wacht eens even, hier wil ik geen onderdeel van uitmaken. Ik trek mij terug uit het voorprogramma van Ed Sheeran. De begeleidingsband van Ed Sheeran heeft gezegd, ho, hier willen wij geen onderdeel van uitmaken. En hebben zich teruggetrokken uit de tour van Ed Sheeran. Met andere woorden, Ed Sheeran heeft geen voorprogramma meer en geen band meer. En moet dus nu in zijn eentje langs al die festivals. Hij heeft ondertussen weer een bandje bij elkaar
0: gepland.
2: En hij heeft op het eerste concert dat hij na al deze ophef gaf, huilend op het podium gestaan om te zeggen, oh mijn god, wat heb ik allemaal, dit is allemaal helemaal misgegaan. En ik sta uiteraard voor de...
0: Met weer een lofbekkend statement waar echt de slapheid vanaf druipt.
2: 30 oktober, jongens, komt het nieuwe album van de Queens of Stone Age uit, namelijk Perfect.
0: Ja.
2: En ik wil daar, ja, want anders
0: moeten
2: hebben we
0: een maatregel. Perfect. Helemaal gelijk.
2: En ik wil een stukje draaien, Insignificant Other, een single van vorige week, gooi hem erin. En Mick Jagger en Keith Richards hebben gebeld, die willen een deuntje kunnen. Doei!
0: Doei!
3: Bye bye.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. 104.1 FM op de kabel. En op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

take it to the floor now. Ooh.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is de IJsselmond tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer, het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is IJsselmond.
5: Tip van de week.